0: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud.
1: Hallo jongens en meisjes, je luistert weer naar een half uurtje De Verrekijker. Een kinderprogramma voor jong en oud, wat elke zondag van 8 tot 8:30 in de ochtend uitgezonden wordt. Mijn naam is Malte Westheide. In deze uitzending onderbreken we eventjes de serie die we de afgelopen weken hebben besproken met elkaar. Maar voor vandaag hebben we een half uurtje luisterplezier met hele mooie muziek. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en geniet ervan.

Je luistert naar De Verrekijker, een kinderprogramma van Radio Eemland 1. Deze keer alleen een half uurtje mooie muziek.

Je luistert naar De Verrekijker, een kinderprogramma van Radio Eemland 1. Deze keer alleen een half uurtje mooie muziek.

0: Nou, we zijn al bijna weer aan het eind van deze uitzending. Heb jij nou vragen over deze specifieke uitzending? Of in het algemeen? Dan kan je ons altijd mailen naar ons e-mailadres. En dat is verrekijkereemland1@gmail.com. Dus verrekijkereemland en dan de 1 is een cijfertje. Nou, @gmail.com. Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven. Maar voordat we echt gaan afscheid nemen, luisteren we eerst nog naar een leuk lied. En dan wensen we je alvast een hele mooie week toe. En zeggen we tot de volgende keer. Doei!
1: Als je de koning ontmoet...
2: Wat zeg je nou? Gaan we naar de koning?
3: Ja, we gaan naar de koning.

Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Zingende Wijs. De techniek is in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp. Het thema is dit keer Barmhartige Jezus. Jezus, wij verhogen u. Van Rolof Mulder, van Je Wereld van Verschil heet de cd. Prijs de Heer, laten wij zijn naam verhogen, alle heersers en machthebbers. Hij heeft u lief. Jezus, wij verhogen u.

Prijs zijn naam die hoog verheven is. Prijs hem engelen. Prijs hem hemelse legers. Prijs hem zon en maan. Prijs hem alle sterren die zoveel licht geven. Prijs hem alle hemelen en al het water dat de hemel omspant. Laat alles de naam van de Heere prijzen. Want op zijn bevel werd alles gemaakt. Prijs hem alle koningen op aarde en alle volken. Prijs hem alle heersers en machthebbers op de aarde. Prijs hem jonge mannen en meisjes, jonge en oude mensen samen. Laat iedereen de naam van de Heere prijzen. Want alleen zijn naam is waard geprezen te worden. Zijn macht en heerlijkheid strekken zich uit over hemel en aarde. Want hij heeft zijn volk een hoge positie gegeven. Ieder die hem lief heeft, kan hem prijzen. Alle Israëlieten, het volk dat hij dicht nabij blijft. Prijs de Heere.

Nog een nummer van De Wereld van Verschil, CD 2. Geest die Jezus groot maakt, leid ons in de waarheid. Laat ons profiteren, spreek door dromen heen. Vernieuw ons denken, Heer. Geest die Jezus groot maakt.

Er is een wind dat blaast en die de ziel vindt. O Heer, blaas op uw mensen. Up to the day, heart of Israel, there's a wind that blows.

Nog een mooi nummer op de CD U lofprijs ik met Sela. Gebed om zegen. O God, zegen ons. Ga ons niet voorbij. Waar we in geloof voor leven. Gebed om zegen.

Nu mag u luisteren naar een mooi Latijns lied, Pie Jesu. Barmhartige Jezus, die de zonde van de wereld wegneemt. Geef hen rust, Lam God, eeuwige rust. Gezongen door diverse artiesten. Pie Jesu.

u luisterde naar het programma Zingende Wijs. Met de verschillende soorten muziek. Wij hopen dat u weer genoten heeft en de volgende keer weer op ons afstemt. Shalom over uw leven.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met The Lord My Shepherd van de CD Footprints in the Sand. De Heer is mijn herder, hij leidt mij op al mijn wegen. Een psalm van David, psalm 23. The

Dat was Carry Me van Footprints in the Sand. Footprints in the Sand, bekend gedicht. We hebben het wel eens vaker in het programma erover gehad. Een gedicht over de liefde van God. Het laat zien dat God er altijd is, ook voor ons en ook als we denken dat Hij er niet is. En vanuit deze achtergrond is een cd gemaakt. Footprints in the Sand, oftewel Voetstappen in het Zand. Kort samengevat is het gedicht als volgt. Ik loop over het strand en zie twee paar voetstappen als ik achterom kijk. Het strand staat voor mijn levensloop samen met God. Ik kijk achterom en zie dat toen ik het moeilijk kreeg in het leven maar één paar voetstappen staat. God, waar was u toen? God antwoordt, kind, toen jij het moeilijk had heb ik jou gedragen. Heel mooi gedicht. Gaan we verder met Fairest Lord Jesus van Celtic Hymns Maranatha Songs. Jezus, onze verlosser, zoon van mensen.

Fairest Lord Jesus, Jezus onze Verlosser. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Een rustige en gevarieerde gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. I Miss the Way van Michael W. Smith van zijn cd One to Eye, heel wat anders. Een album uit 1988, dat is alweer een tijdje geleden. Ergens ver weg is er iemand die je roept. Je bent op de verkeerde weg. God de Vader houdt om jou. I Miss the Way. Wij missen ons doel als we niet naar God luisteren.

Michael W. Smith. Rebecca St. James. Heel anders weer. A Cradle Prayer. Een wiegelied voor een redder. Een beetje een kerstlied eigenlijk. Een heerlijke vriend, onze Jezus. Ik hou van u. U bent mijn leven.

A Cradle Prayer van Rebecca St. James. Rebecca St. James, een hele bekende zangeres. Maar echte naam was Rebecca Jean Smallbone. Geboren in Sydney, 77. Een bekende Amerikaanse gospelzangeres. Naast zangeres is ze ook schrijfster en actrice. Ze wordt onder haar fans vooral gewaardeerd om de duidelijke christelijke boodschap van haar songteksten, die ze voor het grootste deel zelf schrijft. Draaien we nog een nummer van haar. Yes, I Believe in God. Is een iets minder rustig nummer, om het zachtjes te zeggen. Wat de kosten ook mogen zijn, vanaf deze dag tot in eeuwigheid wil ik de weg naar God volgen. Want ik geloof in God, ik heb de weg gevonden en daar schaam ik me niet voor.

0: Yes, I believe in God. Rebecca St. James.
1: 105.9 in de ether en 102.4 op de kabel. Muziek en actualiteiten 24 uur per dag. Dit is
0: een verzameld cd, Celtic Expressions, I'm the Great Son, artiest onbekend. Maar betekent ik ben jullie God en ik zoek het beste voor mijn kinderen, maar ja, jullie zoeken mij vaak niet.

I'm the Great Sun. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Een rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Ja, het volgende is Shout to the Lord van Expressions of Worship. God is Good, een album uit 1998. Jezus, mijn verlosser, mijn rust, mijn schuilplaats. Heel bekend van radio en tv.

Shine, Jesus, Shine is ook heel bekend van radio en tv, net als het vorige nummer. Jezus, laat uw licht schijnen, zet onze hart in vuur en vlam. Een bekende tune van de EO.

Jesus Put This Song van een verzamelcd ook weer, Classic Songs. Ook geen artiest van bekend. Komt helaas met verzamelcd's vaak voor dat de artiesten niet bekend zijn. Het gaat ook om de muziek en niet om de artiest. Het nummer gaat over Jezus die dit lied in ons hart heeft gegeven. Jesus Put This Song.

My Lips Shall Praise You. Ook van dezelfde verzamelcd, alleen is dit volume 2. De vorige was van volume 1. Een mooi live nummer. We hebben een naam boven alle namen. Jezus Christus is koning.

Ja, dan zijn we weer aan het einde gekomen van Goedemorgen Soest op zondag. Ik hoop dat u er weer van genoten heeft. We gaan er nu uit voor het nieuws. Volgende week hopen we weer te zijn. We gaan eruit met The Wedding Song. Een instrumentaal nummer van de Don March Orchestra. Het gaat over de bruiloft van het lam. Tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dan volgt nu een uur gospel en worship in Alternative Non-Stop.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
2: Good morning, y'all. Fijn dat je weer luistert naar Country Vibes. Vanochtend neem ik je mee op reis. Geen rechte weg, maar zo'n slingerende weg door het leven zelf. Een weg die ergens in de bergen begint, waar de lucht nog schoon is, waar muziek nog puur klinkt. En waar het leven misschien eenvoudiger lijkt dan het uiteindelijk toch blijkt te zijn. We beginnen op zo'n plek waar het allemaal nog klopt. Waar je bijna zou denken, als het maar altijd zo kon blijven. Mountain Music van Alabama.

Ja, dat is zo'n nummer dat meteen een wereld oproept. Hè? Je ziet het gewoon voor je. Bergen, de veranda's, familie om je heen en het eenvoudige leven dat ergens ook rijk voelt. Maar vanuit zo'n wereld ga je verder kijken. En dan komen we bij Hungry Eyes van Merle Haggard. Dat is geen vrolijk liedje over ambitie of succes. Dat is een terugblik naar armoede. Naar een jeugd waarin gebrek geen uitzondering was, maar gewoon de realiteit van elke dag. En die hungry eyes, dat zijn niet alleen ogen die honger hebben. Dat zijn ogen die geleerd hebben om te verlangen. Ogen die kijken naar wat er niet is. En die daardoor een mens vormen voor de rest van zijn leven. Hungry Eyes van Merle Haggard.

Ja, ja, zo'n lied over tekort en schaarste. En daarna komt een lied over dankbaarheid ineens veel sterker binnen. Want echte dankbaarheid, dat ontstaat meestal niet bij mensen die alles vanzelf al hebben gehad. Die groeit juist bij mensen die weten wat het is om iets niet te hebben. Die geleerd hebben dat het leven je niets verschuldigd is. Thank you Lord is daarom geen oppervlakkig bedankje. Het is een reactie van iemand die beseft wat goed is in mijn leven, dat heb ik ontvangen. En dat geeft een andere houding. Geen vanzelfsprekendheid, maar erkenning. Geen controle, maar afhankelijkheid. Geen eisen, maar dankbaarheid. Thank you Lord van Chris Els.

0: Ja, het leven blijft natuurlijk niet stilstaan, hè, bij je dankbaarheid. Want vroeg of laat gaat de mens toch weer op weg, op zoek naar toch nog een beetje meer. En dat mag. Soms letterlijk, soms innerlijk op zoek. En dan komen we bij een van de bekendste songs uit het genre. Me and Bobby McGee klinkt aan de oppervlakte als vrijheid, als zwerven, als leven zonder ketenen. Maar onder dat vrije gevoel zit ook iets tragisch, want die gedachte dat vrijheid niets anders betekent dan dat je niets meer te verliezen hebt, dat klinkt stoer, maar er zit leegte in, verlies. Iets wat je door de vingers glipt. De song is niet alleen een lofzang op de open weg. Het is ook een lied over wat die open weg je kan kosten. Me and Bobby McGee van Kris Kristofferson.
1: Sounds country, man, that's what it is. It's a country song.
2: Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

Ja, is Bobby kwijt. Ja, maar wat een verschil gaan we zien in het volgende nummer. We hoorden net iemand onderweg met Bobby McGee, zoekend en reizend. Denkend dat hij een band met haar heeft en opeens is ze weg. En nu gaan we naar een song luisteren die Me and God. Dat gaat over een hele andere relatie. Een waarin de een niet kiest om de ander in de steek te laten. Een team dat wel ijzersterk is. Geen grote theologische verhandelingen, maar gewoon ik en God, nabijheid, relatie. Het maakt geloof niet ingewikkeld, maar praktisch. Alsof Josh Turner, die het zingt, zegt: hier is er één waar je wel van op aan kunt. Me and God, Josh Turner.

Oké, ja, we zijn nog steeds op reis, hè? En we maken nu een scherpe bocht. Van het persoonlijke en geestelijke naar een van de bekendste meezingers uit de country. Josh Turner, die net zong, die heeft Friends in High Places, zou je kunnen zeggen. Maar we gaan nu naar Friends in Low Places van Garth Brooks. Als je goed luistert, zit er meer onder dan alleen maar lol en bierglazen. De kern is afwijzing. Hij past niet in die keurige bovenlaag. En dan zegt hij als het ware, oké, dan ga ik naar de plek waar ik wel hoor.

Ja, als we dan toch bij de gewone mensen zijn, dan kom je al snel terecht op zo'n avond waarop alles even los mag. Louisiana Saturday Night brengt ons daar. Warm, levendig, vol beweging, vol sfeer. Je hoort bijna de veranda, de lichten. Het stof, de muziek, de mensen. De song vertelt dat vreugde vaak heel lokaal en heel eenvoudig is. Gewoon, mensen bij elkaar. Een zaterdagavond waarop je even op adem komt. Of juist tekort komt. Een avond waarop het leven even licht voelt. Louisiana, Saturday Night, Mel McDaniel.

Ja, dat was gezellig, moet ik gewoon toegeven. Maar tussen gezelligheid en ellende loopt een grens. Tussen gebruik en misbruik ook. Angels en alcohol, laat het scherp zien. Dit is geen gezellig drinkliedje. Dit is een verhaal over hoe te veel alcohol je langzaam alles kan kosten. Je weet dat het goed is, maar je blijft toch kiezen voor wat je afbreekt. En uiteindelijk raakt dat niet alleen jou, maar ook je relatie. Het kan je jouw eigen engeltje kosten. Want engelen en alcohol, dat kan je niet mixen. Angels en alcohol van Alan Jackson.

Oké, ja, nou goed, dus rustig je borreltje nemen, maar ja, wil weten waar je grens is, zou ik zeggen. Nou ja, na zulke feestnummers is het bijna alsof Don Williams ons even tot rust wil brengen in Tulsa. De stad Tulsa. In Tulsa gaat namelijk maar 12 uur in een etmo. Het is te sloom. En hij vindt dat niks. Hij denkt, ik stap op. Ik ga naar Hollywood. Want daar gebeurt het. Daar is leven. En ik word beroemd. Maar niemand wil zijn liedjes. En bij de film staat er ook al niemand op hem te wachten. En het is alleen maar jachten en jagen en het levert uiteindelijk niks op. Nou ja, dan toch maar terug naar de Tulsa-tijd. Dat was misschien uiteindelijk toch ook weer niet zo slecht. Tulsa Time van Don Williams.

Ja, dan is toch maar weer terug naar Tulsa. Maar weet je, het blijft toch kriebelen, hè? En in ieder geval voor de man van Tammy Wynette. Steeds weer ergens anders heen, op zoek naar geluk. En zij moet maar mee, achter zijn dromen aan. Steeds weer of het gras aan de andere kant niet toch groener is. Dan maar naar Texas, Utah. Oh, een goudmijn in Alaska. Ja, die bleek er dus niet te zijn. En dat boerderijtje in Nebraska, nou, dat werd ook al niks. En zij gaat maar mee, zonder klagen. Trouw als ze is. Of is ze zwak? Het valt niet mee om met zo'n dromer te leven. My Illusive Dreams van Tammy Wynette.

En dan gaan we nu luisteren naar een nummer van Porter Wagoner. Dat was ook zo'n oude country zanger. Porter Wagoner met een lied dat bijna klinkt als een antwoord op alles wat we hiervoor voorbij hebben zien komen. Want na zoeken, najagen, verliezen en verlangen blijft uiteindelijk die ene vraag over wat maakt een mens nou werkelijk rijk. Zijn song A Satisfied Mind zegt: het gaat niet om bezit, het gaat niet om status, het gaat helemaal niet om de dingen die je kunt optellen, maar het gaat om tevredenheid, om innerlijke rust. En dit lied draait het om. Het zegt: misschien heb je niet meer nodig, maar iets anders. Een ander hart. A Satisfied Mind van Porter Wagoner.

Ja, dat was Porter Wagoner. Een oude grootheid. Porter Wagoner, die we dus net gehoord hebben, die heeft trouwens Dolly Parton feitelijk in het countryzadel gehesen. Hij stelde haar aan het grote publiek voor en hij heeft lang samen met haar opgetreden. Ze trad vaak ook in zijn shows op. Maar begin de 70er jaren ging Dolly Parton solo. En dat was wel even een dingetje tussen die twee. Dat had Porter niet verwacht, denk ik, of zo. Maar nee, het wrong. Met I Will Always Love You maakt Dolly Parton nu aan Porter duidelijk dat haar vertrek geen gevolgen heeft voor hun vriendschapsrelatie. Ze zal altijd van hem blijven houden, maar met liefde die loslaat. I Will Always Love You, Dolly Parton.

Ja, I will always, always love you, maar ik ga wel weg. Nou ja, dan is het mooi dat nu Randy Travis komt met een lied dat de andere kant van de liefde laat horen. Waar Dolly zingt over liefde die loslaat, zingt Randy over liefde die blijft. Over trouw, over volhouden, over een belofte die verder gaat dan het gevoel van het moment. Forever and ever, amen, gaat over liefde die zegt, ik ben er morgen ook nog. En overmorgen, en ook daarna. In een tijd waarin veel relaties draaien om gevoel, klinkt dat bijna ouderwets. Maar ook heel waardevol. Oh ja, en als je je afvraagt waar dat amen op slaat, dat betekent, en zo is het. Forever and ever, amen, Randy Travis.

Nou, na al die verhalen, al die emoties, al die lessen uit het leven, sluiten we af met pure beweging. Orange Blossom Special. Het is zo'n nummer dat niet eerst toestemming vraagt. Het dendert gewoon binnen. Vaart, virtuositeit, energie. Alsof na alle overdenking het leven zelf weer in beweging komt. Gewoon muziek die je meesleept. Luister je volgende keer weer. I'm looking forward to it. Be blessed. Orange Blossom Special. The Charlie Daniels Band.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

begrijpt. Ik zal er altijd zijn. Als we soms de moed verliezen,

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Dit is Station C met een reis langs Engels- en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
1: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Hartelijk welkom bij Radio 1bland 1. U luistert naar Samen de Bijbel lezen, het panelprogramma dat van 3 tot 4 wordt uitgezonden. Vandaag is het gesprekprogramma rond de Bijbel lezen en praten wordt afgewisseld met muziek. Wij nodigen u uit om met ons mee te lezen. Tijdens de muziek die u nu nog hoort, kunt u uw Bijbel erbij pakken en eventueel pen en papier.

0: In de studio zitten Ineke Veldkampen en Malte Westheide. Mijn naam is Lina Hederik. Yvonne Westheide verzorgt de techniek. Wij lezen en bespreken de bekendste boek van de wereld, de Bijbel. En gaan nu verder met Psalm 18. Ja, dat gaan we doen. We zitten in de psalmen. Wat vorige keer al is gezegd, dat is voor tijd en eeuwigheid. Hè?
1: Amen. Dus
0: houd niet op. Ja. Voor altijd is het een heerlijk woord voor mensen die zoeken naar de stem van God. Psalm 18, wil jij beginnen te lezen, Ineke?
2: 118.
0: Tot, ja. Nee, Psalm 18. Niet 118, Psalm 18.
2: Neem me niet kwalijk.
0: En dan tot 20.
2: Danklied des konings. Voor de koorleider van de knecht des Heeren van David, die tot de Heeren de woorden van het lied sprak, ten dage dat de Heer hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zeide: Ik heb u hartelijk lief, Heeren, mijn sterkte. O Heeren, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, bij wie ik schuil. Mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht. Geloof zij de Heeren, roep ik uit, want van mijn vijanden ben ik verlost. Banden des doods hadden mij omvangen en stromen van verderf hadden mij overvallen. Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven. Valstrikken voor de dood lagen op mijn weg. Toen het mij bang te moede was, riep ik de Heer aan. Tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Mijn hulpgeroep tot hem drong door in zijn oren. Toen dreunde en beefde de aarde en de grondvesten der bergen sidderden en daverden, omdat hij in toorn ontbrand was. Rook steeg op uit zijn neus. Verterend vuur kwam voort uit zijn mond. Kolen raakte er door in brand. Hij neigde de hemel en daalde neder. Donkerheid was onder zijn voeten. Hij reed op een gerub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind. Hij stelde het duister tot zijn omhulsel, tot zijn beschutting rondom zich. Duistere wateren, wolken gevaarten. Van de glans voor hem verdwenen zijn vol wolken, hagel en vurige kolen. De Heere deed de donder in de hemel weer klinken. De Allerhoogste verhief zijn stem, hagel en vurige kolen. Hij schoot zijn pijlen en verstrooide hen. Hij slingerde bliksemen en bracht hen in verwarring. Toen werden de beddingen der wateren zichtbaar en de grondvesten der wereld kwamen bloot vanwege uw dreigen, o Heere. Vanwege het blazen van de adem van uw neus. Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote wateren. Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand en aan mijn haters, omdat zij sterker waren dan ik. Zij traden mij in de weg ten dagen van mijn ongeluk. Maar de Heere was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, omdat hij welgevallig aan mij had.
0: Zo is dat. Zullen we nu uit jouw vertaling doen?
1: Van de Basic Bijbel?
0: Ja.
1: Is goed. Voor de leider van het koor. Een lied van David, de dienaar van de Heer. Hij maakte dit lied voor de Heer toen hij hem had gered van zijn vijanden en uit de handen van koning Saul. Hij zei: Ik houd heel erg veel van u, mijn Heer. U geeft mij kracht. Heer, u bent de rots onder mijn voeten, de burcht waar ik veilig ben, mijn bevrijder. U bent mijn God, de rots waarop ik kan vertrouwen, het schild dat mij beschermt, mijn redder, mijn sterke toren waarin ik veilig ben. Ik roep het uit tot de Heer die het waard is dat wij hem prijzen. Toen redde hij mij van mijn vijanden. De dood die hield mij in zijn greep, bedreigde mij als een wilde rivier. Het dodenrijk omklemde mij, overal loerde de dood op mij. Wanhopig riep ik tot de Heer om hulp. Ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn geroep klonk in zijn oren. Toen dreunde en beefde de aarde, de bergen schudden en schokten. De Heere was woedend over wat er gebeurd was. Rook kwam uit zijn neus. Vernietigend vuur kwam uit zijn mond. Houtskool raakte er door in brand. Hij boog de hemel neer en kwam naar beneden. Donkere wolken waren onder zijn voeten. Hij reed op een engel vloog op de vleugels van de wind. Hij verborg zich in diepe duisternis, in zware regen en donkere wolken. Door het licht dat van hem afstraalde, werden de wolken verjaagd. Het regende hagel en gloeiende houtskool. Vanuit de hemel sprak de Heer met een stem als de donder. De Allerhoogste God sprak vanuit de hagel en de gloeiende kolen. Hij schoot zijn pijlen af en mijn vijanden de vluchten. Hij slingerde zijn bliksem naar hun, zodat ze in paniek raakten. De zeebodem viel droog. De fundamenten van de aarde werden zichtbaar toen hij woedend tegen mijn vijanden tekeer ging en tegen hen blies met de adem van zijn neus. Hij stak uit de hemel zijn hand naar mij uit, greep me, trok me op uit de diepere wateren. Hij redde me uit de greep van mijn machtige vijanden, die mij haten en die sterker waren dan ik. Ze vielen me aan toen ik zwak was. Maar de Heer die hielp mij. Hij bevrijdde mij en gaf me weer ruimte. Hij redde mij omdat hij van mij houdt.
0: Amen.
2: Mooi, hè?
0: Ja. Dat kan hij mooi schilderen met woorden.
2: Ja.
0: Oh, ongekend hoe hij God beschrijft.
2: Nou, hè?
0: Ongekend, ja.
1: Ja.
0: Vurige kolen.
2: Ja.
0: Geweldig, ja.
1: Ja.
0: Verterend vuur.
2: Mm-hmm. Mijn steenrot vind ik ook zo mooi.
0: Oh, waar die begint?
2: Ja, ja. Bij drie.
0: Ja.
2: Ja, twee. Nee, drie is het. O Heere, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots bij wie ik schuil. Mijn schild. Hoorn mijns heils, mijn burcht. Het zijn best wel oude woorden, maar het raakt wel.
0: Ja. Ja. En burcht is een plek om te schuilen. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Een plek om te schuilen voor de vijanden.
0: Ja.
1: Voor slecht weer.
2: Ja.
1: Dus in allerlei omstandigheden kun je schuilen bij hem in zijn burcht.
2: Ja.
1: En hij heeft die burcht echt gemaakt fysiek om om daarheen te gaan. Om bij hem te schuilen. En David heeft dat zo mooi in deze psalm zo
0: prachtig.
1: Onder woorden gebracht.
0: Ja, heel mooi. Hij kan schilderen met woorden. Prachtig. Ja. Ja, heel erg mooi.
1: Mooi, hè?
0: Mijn vesting, mijn bevrijder.
2: Ja.
0: En we moeten denken, er was niet een kleine jongen die hem achtervolgde.
1: Nee.
0: Maar Saul, de koning, met al zijn knechten en zijn soldaten, die achtervolgden hem. Terwijl David wist dat hij ook gezalfd was voor om ooit eens koning te worden, werd hij toch heel erg achtervolgd door Saul, die jaloers was. Hè?
1: Ja.
0: Gewoon maar jaloers was.
1: Klopt.
2: Jaloezie kan dat heel wat drijven.
1: Ja.
0: Jaloezie is de ergste gif die er bestaat. Hmm. Kinderen zie je het al soms, hè? Ja. Bij kinderen kun je het soms al zien.
1: En het was zo erg. In vers 5 staat er: de dood die hield mij in zijn greep.
2: Ja.
1: Dat voelde hij al.
2: Ja. Ja.
1: Dreigde mij als een wilde rivier.
2: Ja.
1: Alsof zijn voeten weggeslagen werden en hij niet meer veilig was. En door die kolken
2: de veiligheid rivier was weg, hè?
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Ja, hij moest steeds vluchten van de ene grot naar de andere.
2: Ja.
1: Was hij op de vlucht voor Saul en het leger van Saul. En wij zijn in Israël geweest een paar jaar geleden. Ja. En dan zijn we naar En Gedi geweest.
2: Ja.
1: En hebben we een beetje gezien de omgeving daar waar David zich heeft verschuild. Met zijn kleine leger. Hij had, ik weet niet, iets van 300 man of zo. Met allemaal wilde brassen. Die in een grot schuil hielden. Om maar te ontsnappen aan het leger van Saul. Die eigenlijk het hele land doorgingen. Om ze maar te vinden.
2: Ja.
1: En dan schrijft David in deze psalm. Nadat hij gered was van zijn vijanden. Schrijft hij: het was ten nauwe nood is die aan de dood ontsnapt.
2: Ja.
1: En de banden van de dood, hè, we hadden het al even in de pauze al over, van het kan ook een beetje een geest zijn van dood, die probeerde David al aan te grijpen. En ja, ik vind het ook ik vind het mooi dat hij dat gewoon schrijft, dat hij er gewoon eerlijk over is.
2: Ja.
0: Ja.
1: Maar hoe de Heer hem uitgered heeft.
2: Ja, maar eerlijkheid, dat is David toch, hè? Hij is gewoon heel eerlijk.
0: Ja, hij is altijd eerlijk.
2: Wat in zijn hart opkomt, dat zegt hij.
0: Ja, ja.
2: Hè? Het is, ja. Ja. Ja.
0: Daarom kan hij zo mooi met woorden schilderen.
2: Ja, ja, ik vind het mooi gezegd van jou. Ja,
0: hij is mooi. Een dichter, hè?
2: Ja.
0: Hij is ook een dichter.
2: Ja.
0: Hij kan het als geen ander verwoorden, maar wij mensen houden wel van gedichten.
2: Ja.
1: Ja. Ja, en soms kan het helpen, hè? Als je iets hoort in een dichtelijke vorm of door andere woorden heen.
0: Ja.
1: Dan kan het helpen om te begrijpen wat iemand nou precies bedoelt.
0: Ja.
1: Of iemand meegemaakt heeft.
0: Ja.
2: Ja.
0: We gaan nu naar een lied luisteren, een cd van Opwekking. Mijn hulp is van u, Heer. Dat had David nodig en dat hebben wij nodig. Mijn hulp is van u, Heer.

0: Ja, we zitten in Psalm 18 en we hebben van 1 tot 20 gelezen. En Ineke heeft een mooi stukje uit een andere boek.
1: Ja, het boek van, dat heb ik wel eens vaker gebruikt, elk hoofdstuk apart. Door de Bijbel van kaft tot kaft. En er wordt nog wel eens dingen ingeschreven die ik zeg van, oh ja. David zong dit lied nadat God hem had verlost van zijn vijanden en tot koning van Israël had gemaakt. Kan je ook bij 2 Samuel 22 lezen. Maar vergeet niet dat hij ook vaak zong tot de Heer te midden van zijn beproevingen. Het is makkelijker om te zingen na de overwinning. Er is geloof voor nodig om te zingen tijdens de strijd. En toen David terugkeek op die moeilijke jaren, wat zag hij doen? Gods trouw. God redde David, beschermde en sterkte hem. Toen Saul en zijn mannen erop uit waren om hem te doden. Is God ook uw toevlucht en sterkte? En dat, toen dacht ik ineens van, dat geldt dus voor ons ook. Dat was niet alleen voor David, het is nu ook.
0: Ja.
1: Is hij ook onze toevlucht en sterkte?
2: Amen.
0: Ja.
1: Kan je in bepaalde omstandigheden, kan je dan nog zingen?
0: Ga je met nood? Ja. Ga je met je nood naar God toe?
1: Ga zingen. Als je van zingen houdt, dat is dubbel bidden. Want soms heb je geen woorden om het onder woorden te brengen wat je, waar je mee zit, zeg maar. Mm. En als je gaat zingen, dan tilt je boven de situatie uit.
0: Dat is echt zo, ja. Ja.
1: En ga de stilte in. Ga de natuur in. Ga fietsen. En op de fiets kan je zingen. Mm-hmm. En dan maak je mensen ook nog blij, want dan kom je langs mensen en dan heb je dan helemaal niet in de gaten. En dan denk je achterom, En dan kijk je achterom en denk je, die mensen kijken ineens blij. En dan denk je van, we kunnen ook blijdschap brengen. Mm-hmm. Daardoor.
0: Absoluut.
1: Ik weet dat mijn moeder zong ook altijd. Het was niet makkelijk altijd. Ze was wel heel ziek. Heel veel ziek. Maar als ze niet ziek was, dan zong ze. En dan werd ik als kind zijn dan heel blij. En dan dacht ik, dan is het goed. Dus ondanks de situatie, ook behoorlijk wat dingen meegemaakt, mijn moeder, kon ze ook zingen. Dat heb ik, vooral nu, als je wat ouder wordt, ga je dat soort dingen eruit halen, hè? Niet de negatieve dingen, maar de dingen die...
0: Je mag alles gebruiken.
1: En ik heb dat eigenlijk van haar overgenomen.
0: Ja.
1: Van iedere situatie. Ik weet dat mijn buurvrouwtje een keer zei... is er wat met je? Ik zei, nee. Ik hoor je niet zingen.
0: Okay.
1: Maar hoor je dan altijd zingen in de keuken.
0: Okay.
1: Weet je wel? Oh. Nou ja, ik had zo af en toe wel eens geen stem. Dat kan ook natuurlijk, hè. Ja. Dat je een beetje hees bent. Nou, dan ga je niet zingen. Maar dat vond ik wel mooi eigenlijk.
0: Ja. Denk ik van, als je je goed voelt, dat is waar. Dan komt er gauw een lied naar boven.
1: Ja. Ja.
0: Maar je kunt je er ook toe zetten.
1: Ja. Ja.
0: En dat deed David ook.
1: Juist.
0: Hij zette zich er toe.
1: Ja.
0: Ik kon het prachtig onder woorden zullen zeggen.
1: Ja.
0: Wat er allemaal gaande was.
1: Precies.
0: Wil iemand daar nog iets over zeggen?
2: Ja, eigenlijk over vers 19. Dat is weer eventjes, even iets anders dan wat we net over hadden. Daar staat namelijk, ze vielen me aan toen ik zwak was. Ja. Dus zijn vijanden vielen aan op een moment. En vaak doet de vijand dat.
1: Juist.
2: Hij wil je aanvallen op het moment dat je zwak bent of zwak voelt.
0: Ja.
2: Of hij wil je ook aanvallen op je zwakke kant. Op daar waar je zwakke plek zit. Maar de Heer hielp mij, staat er dan achter.
0: Ja,
2: hij bevrijdde mij. En gaf me weer ruimte. Nu was dat bij David ook letterlijk zo. Want hij ging elke keer schuil in die grotten. Moest daarheen vluchten. Zodat hij onzichtbaar was voor het leger van Saul. En dat hij daaruit bevrijd werd. Mocht hij weer in de ruimte. Mocht hij uit die grot komen.
1: Ja.
2: Maar soms is het ook geestelijk zo.
1: Ja.
2: We worden aangevallen. En we worden allemaal wel eens aangevallen door de vijand. Maar de Heer wil ons in de ruimte stellen. Wil ons bevrijden van al onze vijanden. Hoe zwaar het ook is. Ik wil het zeker niet bagatelliseren. Het kan soms heel zwaar zijn voor de ene iets zwaarder dan de ander. Maar Jezus wil ons bevrijden, echt. Vrijmaken. Van al onze vijanden.
0: Ja.
2: En ik wil niet zeggen dat we daarna nooit meer last van hebben. Maar
0: van sombere gedachten bijvoorbeeld. Denk ik even aan de luisteraars. Dat kunnen sombere gedachten zijn. En dan staat er, hij redde mij omdat hij welgevallen aan mij had. Je moet weten, iedereen moet weten dat God van je houdt. God houdt van ons. Daarom stuurde hij je. Hij is liefde. Hij is gewoon liefde. God is liefde. Ik heb een beker en er staat op... het staat in het Engels, maar ik zal het even in Nederlands zeggen. Van, God houdt niet van je omdat je zo leuk bent. Maar God houdt van je omdat hij liefde is. Dat vind ik zo leuk. Iedere keer word ik daardoor bemoedigd. Mm. Hij is gewoon liefde. Het heeft niet zozeer met jouw persoon te maken. Maar hij is liefde. En ja. Iedereen vindt hij aangenaam in zijn ogen. Hij heeft voor iedereen bedacht. Ja. Jij mag erbij horen. Mm. Ik hou van je.
2: Hoe zou dat nou doorkomen? Hoe zou het nou komen dat God zoveel van je houdt?
0: Omdat hij ons gemaakt heeft. Ja. Ja. Ja, daar komt het van. Ja. Daar moet iedereen van doordrongen zijn. We zijn er niet zomaar. God heeft ons gemaakt. Met een speciale doel.
3: Ja.
0: We gaan maar verder met 21. Mm-hmm. Tot 30. Wil jij dat eerst weer lezen, Nikke?
1: 21 tot 30, ja. De Heere deed mij naar mijn gerechtigheid. Naar de reinheid mijner handen vergold hij mij. Want ik heb de wegen des Heeren gehouden. En ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen. En zijn inzettingen deed ik niet van mij weg. Maar ik was onberispelijk jegens hem en wachtte mij voor ongerechtigheid. De Heere heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid

0: en ellendige volk en vernedert de hoovaardige ogen. Gij toch doet mijn lamp schijnen. De Heere mijn God doet mijn duisternis opklaren. Met u immers loop ik op een legerbende in. En met mijn God spring ik over een muur.
1: Ja, zo is dat.
0: Dat is zo mooi.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Mooi.
1: Nou nog even zal de mooie het, vertaling.
2: Zal ik het even erbij zien? Ja. Lees ik bij ja. nog. Vanaf vers 21. De ja. Heere deed dit voor mij omdat ik onschuldig ben. Hij beloonde me ervoor dat ik nooit iets slechts had gedaan. Want ik heb me altijd gehouden aan de wetten van de Heer. Ik heb mijn God nooit verlaten. Altijd gehoorzaamde ik zijn leefregels. Ik deed wat hij van me vroeg. Ik leefde zoals hij het wil en was nooit ongehoorzaam. Ja, de Heer beloonde me omdat ik onschuldig ben. Hij beloonde me omdat hij had gezien dat ik nooit iets slechts had gedaan. Als de mensen trouw zijn aan u, u bent trouw aan hen. U bent goed voor de mensen die goed leven. Aan mensen die eerlijk zijn, laat u zien dat u een eerlijke God bent. Maar aan mensen die slecht zijn, laat u zien dat u hun vijanden bent. U redt arme en verdrukte mensen, maar u vernedert de mensen die trots denken dat ze u niet nodig hebben. U bent voor mij als een lamp, Heer, want u brengt licht in mijn duisternis. Met u durf ik een hele leger aan. Met u spring ik over een muur.
1: Ja, daarom durfde David dat. Nog heeft hij wel erg goed van hemzelf op, hè?
2: Ja. Ja.
1: En we kennen ook andere wegen van hem. Ja.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Klopt. Ik zou dit niet zo durven zeggen van mijzelf. Ik heb hier al bijgeschreven. De Heer deed dit voor mij omdat ik onschuldig ben. Ja, ik ben onschuldig in Jezus.
0: Ja.
2: Ik heb wel zoiets van, ons onschuld mag weer terugkomen door het volbrachte werk van Jezus. Dat is hetgene wat bij mij naar binnen kwam.
1: Ja.
2: Toen ik dit las.
1: Ja, dat is mooi. Kijk, zij gingen offeren, hè?
2: Ja.
1: Dus dan waren ze ook weer onschuldig. Zij offerden hun lam of wat ze ook maar offerden. En dat bloed maakte ook weer hun rein. Ik weet niet of David dat voor ogen had. Of hij keek al naar deze tijd.
2: Ja.
1: Soms heeft hij al dat hij kijkt naar de tijd dat Jezus is geweest, hè?
2: Ja, ik denk dat David daar wel een glimp van had gezien al. Dan moet ik even kijken waar dat nou staat. Want in Psalm 32, vers 1 staat er: welzalig hij wiens overtredingen vergeven en wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en wiens geest geen bedrog is. Ja. Dus David had al een openbaring dat hij niet moest vertrouwen op zijn eigen gerechtigheid.
1: Ja.
2: Maar dus ik vermoed dat hij dit in geloof zei.
1: Ja, absoluut. Ja.
2: Dus dat niet, dat hij ook wel besefte dat God het is die hem vergeeft zijn overtredingen. En dat hij dit alleen maar in geloof kan zeggen van dat hij onschuldig is. Want hij is natuurlijk gezien, is hij schuldig. Want zijn allemaal hebben we gezonden. Ja. Ja. En derven we de heerlijkheid van God. Ja. Staat er in de Bijbel. Romeinen 3 vers 23. Ja. Maar hij mag hier zijn, ik ben onschuldig. En dan zet ik erbij in Jezus.
1: Ja. Amen.
0: Ja.
1: Ja. Je moet er ook een nederig hart voor hebben. En dat had hij. Gij toch verlost het ellendig volk en vernedert de hoogvaardigen. Dus het verlangt ook een nederig hart. Willen we het bloed van Jezus over ons schoon laten wassen. Hè? Dan hebben we ook hulp nodig en dan kijken we ook naar hulp. En met u loop ik op een legerbende in. En met mijn God spring ik over de muur.
0: Daar moet ik altijd om lachen, om die zin.
1: Ja.
0: Die gebruik ik wel eens, hoor.
1: Ja.
0: Ja, als ik echt niet meer weet, van, nou, met u spring ik over een muur.
1: Ja, zo is dat. Ja. Met God springen we over de muur.
0: Ja, ik moet er zelf altijd om lachen.
1: Alleen kun je het niet, maar met hem wel.
0: Ja,
1: hij heeft ons bedacht. En dan gaan we weer naar een cd van de opwekking 643. Al voor mijn leven is ontstaan, hebt u een doel voor mijn bestaan? Wat is er toch bijzonder? Ieder mens

0: We zitten in Psalm 18. Ja. En 31. En wil jij verder gaan met voorlezen, Imeke?
1: Ja. Gods weg is volmaakt. Des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij hem schuilen. Want wie is God behalve de Heer? Wie is een rots buiten onze God? Die God die mij met kracht omgort en mijn weg effen maakt. Die mijn voeten maakt als die der hinden. En mij op mijn hoogte doet staan. Die mijn handen oefent en strijden. Zodat mijn armen een koperen boog spannen. Ook gaf gij mij het schild uw heils. En uw rechterhand ondersteunde mij. Uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden. En mijn enkels wankelden niet. Ik vervolgde mijn vijanden om hen te achterhalen en liet niet af, eer ik hen had vernietigd. Ik verpletterde hen, zodat zij niet konden opstaan. Zij vielen onder mijn voeten. Gij hebt mij aangegord met kracht tot strijd. Gij deed onder mij bukken wie tegen mij opstonden. Gij deed mijn vijanden mij de rug toekeren. En mijn haat het verdelde ik. Zij riepen om hulp, maar niemand redde. Tot de Heere, maar hij antwoordde hun niet. Toen vermaalde ik hen als stof voor de wind. Ik goot hen uit als slijk van de straten.
0: Ja, tot zover.
1: Poeh.
0: Ook weer zo.
1: Heftig stuk.
0: Heftig stuk.
1: Eerste stuk vond ik prachtig.
0: Dan mag jij het doen, Malte.
2: Is goed. Ja. Uit de Basic Bijbel, voor degene die meelezen. Wat God doet is volmaakt. Wat hij zegt is altijd te vertrouwen. Hij beschermt iedereen die naar hem toe komt voor hulp. Er is geen andere God dan de Heer. Er is geen andere rots dan onze God. Alleen hij is de rots onder onze voeten, staat er tussen haakjes. Hij maakt mij sterk. Hij zorgt ervoor dat ik alles aan kan. Hij maakt mijn voeten zo behendig als die van een hert. Zelfs op de hoogste toppen zorgt hij dat ik stevig sta. Hij leert me hoe ik moet strijden, zodat ik koperen bogen kan spannen. Hij beschermde me als een schild en hielp mij. Dankzij uw goedheid ben ik machtig geworden. U heeft de weg voor mij gebaand. Ik kon gaan zonder te struikelen. Ik achtervolgde mijn vijanden en haalde ze in. Ik ging niet terug voordat ik hun had vernietigd. Ik sloeg hen neer met mijn zwaard. Ze vielen onder mijn voeten en stonden nooit meer op. Want dankzij u was ik sterk in de strijd. U drong mijn vijanden om zich over te geven. Dankzij u sloegen mijn vijanden op de vlucht. Al mijn vijanden heb ik vernietigd. Ze riepen om hulp. Maar niemand redde hen. Ze riepen tot de Heer, maar hij antwoordde niet. Toen vermaalde ik hun tot stof in de wind. Ik vertrapte hem als het vuil in de straten.
0: Ja.
1: Heftig, hè?
2: Nou.
0: Het is een...
1: Sommige dingen zijn niet zo fijn om te lezen.
2: Nee.
1: Vooral, ik moet altijd denken, heb uw vijanden lief.
2: Ja. Ja, dat is het.
0: Ja, maar dit was het Oude Testament.
1: Dat is
0: het Oude Testament gaat heel vaak. Gaat een oorlog. Ja.
1: Ja.
0: Dat gaat nu anders. Maar Gods weg is volmaakt. Het Heere woord is zuiver.
1: Ja.
0: Het is weer een schild voor allen die bij hem schuilen. Er is zoveel bescherming bij God, de Hemelse Vader. Dus bescherming bij hem.
1: Ja.
2: Ja. En het was natuurlijk ook wel realiteit in die tijd dat er heel veel vijanden waren van Israël. En dat David...
1: Maar ja, dat is nu eigenlijk ook nog, hè?
0: Onzienlijke wereld.
1: Ja, maar er zijn heel veel vijanden tegen Israël, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja.
1: En dat wordt steeds erger.
0: Oh ja. Ja.
1: Dus als ik dan denk van, ja, heb je vijanden lief? Dus ik bid voor de vijand, voor de haters... dat het omgezet mag worden in liefde. Als ik dit stuk dan lees, denk ik... nou, ja, oké. Maar het is natuurlijk wel zo... liefde overwint in alles.
2: Ja.
1: Haat is te gronden.
0: Ja. Ja.
1: Uiteindelijk kom je zelf onder de haat. Onder de... Ja.
2: We hebben nu natuurlijk het Nieuwe Testament... niet meer te strijden tegen mensen... maar tegen de geestelijke...
1: Tegen vlees en bloed.
2: Ja, ja, niet tegen vlees en bloed, inderdaad. Maar de geestelijke strijd is er nog wel.
0: Ja. Ja.
2: En, maar die mogen we voeren vanuit de positie in Christus.
1: Ja.
2: En,
0: ja, dat is hoger.
2: Want, dat is hoger.
1: Ja, dat, ja.
0: Dat is echt ja. hoger. Dat is
2: ja.
0: anders.
2: Ja, want mensen worden gedreven door duistere machten. Ik bedoel,
1: ja, vaak wel.
2: Als je naar oorlogen kijkt, en zijn vaak machten van geweld en van trots, van hoogmoed. Van
1: hoogmoed, mensen die niet gelukkig zijn. Huh? Willen hebben wat de anderen.
2: Jaloezie.
1: Jaloezie. Ja.
0: Kijk naar Paulus, die was eerst ook zo'n verkeerd
1: Ja, dat vind ik
0: persoon.
1: Zo'n mooi voorbeeld. Hè? Ja,
0: echt een
1: ja, klopt.
0: Heel verkeerd iemand, zou je zeggen.
1: Ja.
0: En God pakt hem.
1: Ja.
0: Dus we kunnen altijd hoop voor de tegenstanders houden. Dat ze ook,
1: dan moeten we voor bidden.
0: Ja.
1: Voor de tegenstanders.
0: Ja.
1: Moeten we echt voor bidden. Dat de haat omgezet wordt in liefde.
2: Ja.
0: Kijk, die mijn voeten maakt als die er hinden.
2: Hmm.
0: Ik heb dat een keer echt gezien in de bergen. Zag ik twee grote bergen. En toen kwam er een hinde aan. En die sprong van ene top. Die zeilde naar de andere top. Heb ik echt gezien.
1: Mooi, hè?
0: Ja. Dus zo maakt hij onze voeten. Als die er hinden. Dus kunnen we van bergtop naar bergtop.
1: Ja.
0: Die mij op mijn hoogte doet staan. Habakkuk zegt dat al, hè? Hij die me op mijn hoogte doet staan. Ja. Ja. Moet je wel lichtvoetig zijn.
2: Lichtvoetig. Ja, ik denk dat het de geest van God doet.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Denk het ook.
1: Habakkuk 3, vers 19 staat het.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Die meer op mijn hoogte doet staan.
1: Ja. Het wordt vaak herhaald, hè, die stukjes, hè, uit de psalmen. Die vind je terug in de Bijbelboeken. Hè. Het is zo mooi, is dat. Ja. Daarom, als u niet weet waar u in wilt lezen of kan lezen of wat ook, pak een psalm. Pak de psalmen, daar staat zoveel in.
2: Ik had echt het idee van ja, een soort belijdenis waar David dan begint vanaf vers 31. Hè? Van wat hij gelooft.
1: Ja.
2: Want wat God doet is volmaakt. Wat hij zegt is altijd te vertrouwen. Hij had gewoon zo'n volledige vertrouwen op de Heer. En dat werd hem ook tot rechtvaardigheid gerekend, zeg maar. Net als dat bij Abraham God dat ook deed. Omdat Abraham in God geloofde, is dat bij David denk ik ook zo.
1: Ja, mooi hè, die voorbeelden, hè?
2: Ja.
1: Echt mooi.
2: Ja.
1: En dat God ook mensen gebruikt die niet altijd rein door het leven gaan. Hè?
2: Nee. Nee, precies.
1: Ja.
2: Zo is het.
1: Laten we maar gewoon eerlijk erover zijn.
2: Ja, en hij had ook bloed aan zijn handen in die zin.
1: Ja. Dus ja.
2: Met Uzia.
0: David.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Dus hij was niet volmaakt in die zin.
0: Nee, was lang niet.
2: Maar hij zocht wel God elke keer.
1: Ja.
2: En ook door de profeet Nathan aangesproken werd op zijn verkeerde daden, heeft hij zich wel bekeerd.
1: Ja. Hij luisterde.
2: Ja,
0: dat was tegenovergestelde van Saul, hè?
1: Ja.
0: Hij had echt berouw.
1: Ja.
0: En Saul deed het om de ogen van de mens.
2: Klopt.
0: Toonde die berouw. Maar hij had echt in zijn hart berouw. En vond dat,
1: En dat zegent God.
0: En dat gaat om de eerlijkheid van je hart.
2: Ja.
0: God kijkt naar het hart.
1: Ja.
0: En dan kun je niks verstoppen. Hè, dat willen we ook niet, toch?
1: Nee.
0: Een cd van Remco Hackert gaan we nu beluisteren. En dat is het lied Regeer in mij met heel uw kracht. En dat wil de Heer doen. Hij wil regeren in ons door zijn geest.

0: Ja.
1: Ja, we gaan weer verder met Psalm 18, vers 44. Nog een laatste stukje nog even. Ja. Wil jij dat lezen, ja. Ineke?
2: Gij deed mij ontkomen aan de twisten van het volk. Gij stelde mij tot hoofd der natiën. Volken die ik niet kende werden mij dienstbaar. Nauwelijks hadden ze van mij gehoord of zij gehoorzaamden mij. Vreemden veinsden onderdanigheid tegenover mij. Vreemden verloren hun kracht en verlieten bevend hun burchten. De Heere leeft, geprezen zij mijn rots en verhoogd zij de God mijns heils. De God die mij wraak heeft verleend, die volken onder mij gebracht heeft, die mij van mijn vijanden heeft gered. Ja, gij hebt mij verhoogd boven hen die tegen mij opstonden. Gij hebt mij gered van de geweldenaar. Daarom loof ik u, o Heere, onder de volken en wil ik uw naam psalm zingen. Hij schenkt zijn koning grote uitreddingen en betoont trouw aan zijn gezalfde. Aan David en zijn nageslacht voor altijd.
3: Halleluja.
1: Ja, gelukkig, dat is een hele mooie tekst.
2: Ja, is mooi, hè?
1: Dat is
2: mooi,
1: voor zijn nageslacht voor altijd. Lees jij het nu, Malte?
3: Ja, ik zal het in de Basic Bijbel lezen. Vanaf vers 44. U heeft mij gered toen mensen tegen mij in opstand kwamen. U maakte mij tot hoofd over vele volkeren. Vele volken dienden mij. Zodra ze van mij hoorden, gehoorzaamden ze mij. Buitenlandse volken bogen nederig voor mij, omdat ze bang voor me waren. Vreemdelingen beefden van angst voor mij en kwamen angstig uit hun burchten. De Heere leeft. Ik juich voor hem, de rots onder mijn voeten. Alle eer is voor de God die mij heeft gered. Hij heeft me de overwinning gegeven en mij tot koning over vele volken gemaakt. Hij heeft me van mijn vijanden gered. Hij heeft me machtig gemaakt. Machtiger dan mensen die tegen mijn opstand kwamen. Hij heeft mij gered van mensen die geweld tegen me wilden gebruiken. De Heere, daarom prijs ik u onder de volken en zing ik liederen voor u. Hij redt zijn koning op bijzondere manieren. Hij is goed voor de man die hij tot koning heeft gezalfd. Hij is goed voor David en voor zijn familie na hem. Voor altijd. En dat ziet ook op Jezus.
1: Ja. Halleluja. Ja. En jij had nou iets over dat zingen. We hebben hier het over het zingen, hè?
2: Een stukje.
1: Ja, dan beloof ik u, o Heer, onder de val en wil ik uw naam psalm zingen. En jij hebt daar een klein stukje over.
2: Ja, Abel Hesberg heeft dat geschreven, een stukje. Zoals er mensen zijn die zingen, niet omdat zij dit willen, maar omdat er een stem in hen oprijst. Zo zijn er ook mensen die geloven niet uit angst en niet op hoop van beloning, maar omdat zij krachtens hun wezen niet anders kunnen.
1: Ja, die hebben nog God al leren kennen, als het ware. Ja. Dus lees hem nog eens.
2: Zoals er mensen zijn die zingen, niet omdat zij dit willen, maar omdat er een stem in hen oprijst. Ik vind het is ouderwetse taal, maar ik vind hem zo mooi. Mm-hmm. Oprijzen.
1: Ja, nou, dus net
2: you
1: als
2: raise
1: dat
2: me up, dan moet ik aan denken aan dat lied.
1: Oh, ja.
2: Zo zijn er ook mensen die geloven niet uit angst en niet op hoop van beloning, maar omdat ze krachtens hun weten dat ze gewoon niet anders kunnen. Mooi, hè?
3: Ja, mooi.
2: Ze niet anders kunnen.
1: Ja, daar zit er een lied in. En dat kan David dus ook.
2: Ja.
1: Daarvan spreekt David dus. Hij heeft al door liederen in zijn hart. Dus springt maar op. Zing de Heer een nieuw lied. Dat wordt zo vaak lees je heel vaak in de Bijbel.
2: Ja.
1: Zing de Heer een nieuw lied.
3: Ja.
1: Soms kan er van dank iets opspringen in ons hart. En laten we het maar horen dan.
2: Ja.
1: Soms heel eenvoudige liederen.
2: Ja.
1: Kan heel mooi zijn.
2: Het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, die liederen.
1: Nee.
2: Echt niet. Ga maar danken. Ga maar loven en prijzen.
1: In een ander zet het op muziek. Misschien.
2: Ja.
1: Soms.
2: Ja, of niet. Of niet.
1: Of het is alleen voor
2: gewoon,
1: dank voor de Heer zelf.
2: God,
1: die er zo blij mee is. Ja.
3: Ja.
1: Wat willen we hier nog meer van zeggen?
3: Ja, inderdaad. Een stukje echt een beetje een overwinningslied, hè?
1: Ja.
3: Lijkt het wel. Vers 50 zegt hij ook, hè? Heer, daarom prijs ik u onder de volken en zing ik liederen voor u. En dat benadrukt u hier dus ook weer op het laatst. Ja, geweldig. Hij heeft mij overwinning gegeven en mij tot koning over vele volken gemaakt. Dan was hij heel, dat kwam zo elke keer in hem op. Van nee, dat is niet geweest door mijn eigen goede strijdkracht. Of omdat ik zo'n goed leger had. Nee, het was de Heer die mij gered heeft.
2: Alle eer aan hem.
3: Ja. Alle eer aan hem. En zelf zegt hij dan van vijanden die tegen hem tekeer gingen. Die gingen zich gewoon aan hem overgeven. Omdat ze hadden gehoord over de God van Israël. Omdat ze daar ontzag van kregen. Heeft gewoon vijanden die rondom Israël waren. En dat staat ook in de koningen en zo. Kan je dat lezen.
1: Hadden de eerbied voor. Hè?
3: Eerbied over, en hebben zich overgegeven eigenlijk aan koning David.
1: Ja. En David was maar een gewone schaapsherder.
3: Ja.
1: En toch heeft God gezien dat zijn hart naar hem uitging.
3: Ja.
1: En dat hij mooi was, van binnen mooi was. Dat heeft God toen al gezien. Zijn ogen stonden mooi. Ogen zeggen heel veel van je ziel.
2: Zeker.
1: Ja, absoluut. Dat is echt zo. Ja.
3: Absoluut.
1: Dat werd van David gezegd, hè, dat hij mooie ogen had.
3: Ja, ze zeggen wel, het is een spiegel van de ziel.
1: Ja,
3: hè,
1: ogen. Ja, maar dat is ook zo. Als je vreugde hebt, zit dat in je ogen. Ben je bang, dan kun je dat aan je ogen zien.
3: Ja. Ja.
1: Liefde is ook...
2: Haat kun je ook in de ogen zien.
1: En haat, hou op. Ja.
2: Ja.
3: Bitterheid. Ja.
2: Bitterheid.
3: Ja.
1: Maar David heeft ook tegenwind gehad. En dan wil ik nog even een gedicht overlezen van Koot Hart. Tegenwind. Uw naam was als een zegening. Door heel mijn leven heen. Toen was het of u mij verliet. In niets verdween. Ik kwam in een orkaan terecht. Die door mijn leven joeg. Totdat er niets meer overbleef. En niemand naar mij vroeg. Ik dacht dat ik verdrinken zou, op rotsen stuk zou slaan. Gegrepen door het mensengrauw, verscheurd zou ondergaan. Maar vechtend als een drinkeling, greep ik de reddingslijn. Uw niet te breken eeuwig woord, mijn oog zal op u zijn. En langzaam stierf toen de orkaan. Vertrouwende als een kind, wist ik dat u dezelfde bleef, bij zon en tegenwind.
2: Mooi, hè?
3: Wat prachtig.
2: Van hoe heet het gedicht?
1: Ko van het Hart, het tegenwind. En het heet Tegenwind.
2: Tegenwind. Prachtig.
1: We gaan nu naar een lied. Weer van Remco Hackert. Juich voor de Heer, heel de aarde. Wees blij. Want Hij is mijn schuilplaats en mijn trooster. En ook voor u, luisteraars. Dus we luisteren heerlijk naar dat mooie lied van Remco.

Ons uren samen de Bijbel lezen is weer voorbij. Ik dank de panelleden Ineke Veldkamp, Malte Westheide voor hun inbreng. En Yvonne Westheide voor de verzorging van de techniek. Mijn naam is Linda Hederik. Goed dat u luisterde. Een mens leeft nu eenmaal niet van brood alleen, maar van al het woord van God. Tot de volgende keer.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Luisteren naar Op Verzoek. Een bijzondere uitzending, want we zijn niet live in de studio aanwezig. De rest van de uitzending kunt u luisteren naar geestelijke muziek.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
1: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice. Een programma van Radio Eemland 1. Met non-stop christelijke muziek. Bedankt voor het luisteren en veel zegen.

0: Is met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag en op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta-Rotterdam Go Ahead Eagles eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin diverse componisten de muzikale revue passeren met verschillende vooraanstaande orkesten, solisten en ensembles. En in het eerste uur hoort u muziek van Mozart, Tchaikovsky, Mussorgsky, Bruckner, Prokofjev, Baloch en Bizet. Maar we beginnen onder de techniek van Vaker Brals met muziek van Verdi, Overture Louise Miller. En u moet dus letten op de briljante klarinetsolo.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek op Eemland 1. De prachtige overture Louise Miller van de Italiaanse componist Verdi. En uitgevoerd door het RCE Italiano Opera Orchestra onder leiding van Fausto Cleva. En daar zat dus een hele briljante klarinetsolo in. En uw presentator mocht die destijds als soloklarinetist van het Rotterdam Philharmonisch Orchestra diverse keren uitvoeren. We zijn nu aangekomen bij de componist Mozart. En we gaan luisteren naar het derde deel uit zijn 39e symfonie, Menuetto. En het wordt gespeeld door de Mozart Academie Amsterdam onder leiding van Jaap ter Linden.

Mozart, Minuetto, derde deel uit de 39e symfonie en uitgevoerd door de Mozart Academie Amsterdam onder leiding van Jaap ter Linde. Dan reizen we nu af naar Rusland en wil de componist Tchaikovsky in zijn Capriccio Italien opus 45 en het wordt gespeeld door de London Symphony Orchestra onder leiding van de wereldberoemde dirigent Gennady Rodesvensky.

Het was het indrukwekkende Capriccio Italien opus 45 van de Russische componist Tchaikovsky. En uitgevoerd door de London Symphony Orchestra onder leiding van de Russische dirigent Gennady Rozdestvensky. Dan blijven we nog even in Rusland en we gaan naar de componist Mussorgsky. En die heeft een prachtig schilderijen tentoonstelling, heet dat, geschreven. En dat is eigenlijk een pianosuite in 10 delen, maar georchestreerd door de Franse componist Maurice Ravel. En u gaat luisteren naar deel Grande Porte de Kiev. Dat is veel koperwerk. En het wordt gespeeld door de Rotterdamse Philharmonisch Orchestra onder leiding van James Conlon.

Dit was een compositie van Modest Mussorgsky, Russisch componist. Het laatste deel, de finale, Grande Porte de Kiev, uit zijn schilderijtentoonstelling. En we hoorden hier het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van James Conlon. Dames en heren, goede avond. U luistert naar Los Klassiek. En de techniek wordt verzorgd door Vakbrands.

U luisterde naar het Scherzo, het tweede deel uit de 8e symfonie van Anton Bruckner, een Oostenrijkse componist en organist ook. En het werd vertolkt door de Staatskapelle Dresden onder leiding van dirigent Eugen Jochum. Dan reizen we nu weer naar Rusland, de componist Prokofjev. We gaan luisteren naar de Mars uit de Liefde van de Drie Sinaasappels. Dat is een bepaalde opera, heel interessant trouwens. En het wordt hier gespeeld door het kamerensemble Interklarinet.

Dit was de Mars uit de Liefde van de Drie Sinaasappels. En we hebben nog een fragment van dit hele goede ensemble. En dat is Radeskiada van Balogh.

Radeschiada van de componist Balozs en geïnterpreteerd en uitgevoerd door het ensemble Interklarinet. Om 8:00 krijgen we het NOS-journaal en daarna komen we terug met de 2e uur van dit programma Los Klassiek. Met diverse muziek van onder andere Rossini, Gounod, Bach, Bizet, Mendelssohn, Händel en Bach. Tot na het nieuws.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek, het klassieke programma van Radio Eemland 1. Waarin diverse componisten de muzikale revue passeren met vooraanstaande orkesten, solisten en ensembles. En de techniek wordt verzorgd door Varken Brals. In het eerste uur begonnen wij met een overture van Verdi, Luisa Miller. En ook dit tweede uur gaan wij beginnen met muziek van Rossini. Overture, de diefachtige Exter of La Casaladra. En het wordt uitgevoerd door het National Philharmonic Orchestra. Onder leiding van de Italiaanse dirigent Riccardo Chailly.

Mooi overture van Rossini, genaamd De diefachtige Ekster of La Gazzaladra. En vertolkt door de National Philharmonic Orchestra onder leiding van de Italiaanse dirigent Riccardo Chailly. En ik kan u nog melden dat het Nationaal Philharmonic Orchestra was een Brits orkest dat exclusief voor opnamedoeleinden werd opgericht. Het werd opgericht door Charles Gerhardt, zelf dirigent, producer ook, van RCA Records en orkestleider en aannemer Sidney Sex. Het orkest werd deels opgericht vanwege de eisen van een uitgebreid opnameproject voor de Writers Digest. Dan gaan we nu naar Frankrijk, de componist Bizet in zijn Allegro Vivace uit Symfonie in C majeur. En het wordt hier gespeeld door de London Festival Orchestra onder leiding van Alfred Scholz.

Dit was een verkeerde cd. En we gaan nu even uitzoeken welke het wel is. We gaan luisteren naar, als het mogelijk is, Bizet. En anders gaan we door met track. Ja, oké. Komt nu.

Dit was een virtuoos allegro vivace uit de symfonie in C majeur, het laatste deel van Bizet. En uitgevoerd door het London Festival Orchestra onder leiding van Alfred Scholz. Dan zijn we nu aangekomen bij de componist Gounod en namelijk uit Faust het Soldatenkoor. En u gaat luisteren naar het Ambrosian Opera Corps en het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Bonin.

Dit was de beroemde melodie uit Faust van de componist Gounod met het soldatenkoor. En u hoorde het Ambrosian Opera Koor en het London Symphony Orchestra onder leiding van de dirigent Richard Bonin. Dan is nu de tijd aangebroken voor de componist Bach met orgelmuziek en we gaan luisteren naar de Toccata en Fuga in D mineur, BWV 565. En het wordt uitgevoerd door de organist Peter Herford.

beroemde compositie van Bach, namelijk de Toccata en Fuga in D mineur BWV 565. En vertolkt door de organist Pieter Harford. Mendelssohn staat op de lijst, dames en heren. En we gaan luisteren naar het tweede deel, Vivace non troppo, uit de derde symfonie, opus 56, bijgenaamd de Schotse. Uitgevoerd door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Masur.

prachtige, doorzichtige muziek van Mendelssohn, namelijk het Vivace non troppo, het tweede deel uit de derde symfonie, opus 56, bijgenaamd de Schotse, en gespeeld door het Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur. We gaan nu luisteren naar Händel, Duits componist natuurlijk, en we gaan luisteren naar het Concerto Grosso nummer 5, werk 316, BWV 316. En het wordt vertolkt door het Linden Consort onder leiding van Hans Martin Linden.

Dit waren een aantal delen uit het Concerto Grosso nummer 5, BWV 316 van Händel. En uitgevoerd door het Linden Consort onder leiding van Hans-Martin Linden. Nou, de laatste is dan nu aan de beurt en dat is muziek van de Tsjechische componist Dvořák. En het wordt het Allegro Manon Troppo, het vierde deel uit zijn 8e symfonie in G, opus 88... En we gaan luisteren naar het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, te Engeland dus, onder leiding van Henri Baptiste.

Laatste deel, Allegro ma non troppo, vierde deel dus uit de symfonie nummer 8 in G, opus 88 van de Tsjechische componist Dvořák. Vertolkt door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Henrique Batisse. En dat was dan ook de laatste muziek in dit programma. Dames en heren, dit was Los Klassiek met muziek van onder andere Verdi, Mozart, Tchaikovsky, Mussorgsky, Bruckner, Prokofjev, Bizet, Mendelssohn, Händel, Bach en Dvořák. Samenstelling HDG, techniek Vaak Brals, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Daarna kunt u luisteren naar Je raakt er niet los van, gepresenteerd door Emmy van Twillert. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren